0: mami, oye mami, pásalo.
1: Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami.